Polem sin dach vir de mensche sich gonsacha, dort er rade wie je komo. En ze wolle am os chenich habo. Hei wie de jesolvda, de Messias. En Petrus hat vor allem gesagt, dit es de Christus. En dort es so krak wie hei es de jesolvda. Ober dan wort Jesus faustgenome, en am wort ferm gerechtgenome, en am wort verurteilt, am wort gekriezigt am Kriez. Nur hängt hei dan meisten gonsen dach eva, en hij moet je raaslich uithouden, en dan een kort stootje eier de zon onjaait, dan stooft hij. En zij nemen zijn karpadam van Kriets erop, en dan wordt een lukkes en je rolt met wat spijtje, en dan wordt hem in een heil, dat is dus een grof, neem je lacht, en dan wordt er een steen voor de heil, voor je rolt. Wat nu? Nu is de jezelfde dood, en hij is krijgt ze gestorven als alle andere mensen stoven. Ze willen nog aan mij blijven dat hij is de Christus. Ober lote der dat toch niet nou. Ober dan den eerste dag van de week. Dan is dat grof, ladig. En dan wordt des im Jezus, des im Christus gezegd. Eerst zijn je wat Frühlied aan. En dan zit de apostel Petrus aan. En dan ook nog wat manna wat op een baag weer nog een mees. Also voor 40 jaar kreeg ze aan dan te zeggen. En hij vertelt dan nog van dingen wat ze niet weten en weten zelf. En hij deed dan ook motorspreken. En hij heeft besteld dat op een bijzondere steed, op een bijzondere tijd, daar zullen ze zich toptrafen. 40 jaar nadem dat hij abgestoken is van dood. Ober de jinger die engste zich nog, wil ze weten niet wat de Farizeeën met aandoenen worden. Also dan nemen Petrus en een paar anderen en reizen terug naar Galilea en ze worden verscher voor hem. Johannes kapitel 21. Nachher leidt Jesus sich noch einmal von seinen Jünger seiner, sei Tiberius. Und dit ist, wo er dort deid. Da wird Simon Petrus, Thomas der Zwilling, Nathaniel von Cana in Galiläa, Zebedeus seine Sehns, und noch zwei andere Jünger. Simon Petrus sagte an, ich go fischen. Sei sagte an, dann go wie auch mit. Sei Jünger fuhr zurück, stehe in der Lamm und fuhr los. Aber danach kriege sein Nost. Tätig zum Morgens stand Jesus an der Wutakont, aber der Jünger wüsste nicht, dass dort Jesus wäre. Jesus sagte an, Kenya, hab je Nost zu essen? Sie sagte, nee. Er sagte an, schmied je Naht an der rechte Seite von der Lammrüt, dann wo je wat kriegen. Sie schmiedte dort rüt, und dann holte sie so viel Fisch, dass sie dort nicht rüt kriegen. Dann sagte der Jünger, den Jesus gaut wäre, to Petrus, dort ist der Haar. Als Simon Petrus hied, dort der Haar wir, trock er sich die Kleider Eva, will sie wie nötig, und schmeit sich am Wut an ihn. Die andere Jünger käme mit der Lamm hinheran und schlappte dort naht voll Fisch. Sie wäre so wie 100 Meter vom Land. Als sie an Land stehe, sah er sie Fisch ab einen Kohlefier und noch Braut. Jesus sagte an,

de en Jesus scout via to Petrus, dat as de haar. Als Simon Petrus hier dat de haar via, trak hij zich de kleider Eva, wil zij weer nuchtig, en schmeidt zich aan boot aan. De andere jenja kwamen met de lam in haar hand en slaapte dat naad vol vers. Zij waren zo bij 100 meter van land. Als zij aan land stier, zagen zij vers op een kolenvier en op brood. Jezus zei aan, brengt het nog wat van de vers dat je hier gevest hebben. Simon Petrus steeg neer en slaap dat naad met 153 grote vers aan land. En met al de vers daarbinnen reit dat naad niet twee. Jezus zei aan, nu komt vrijstig eten. Keiner van de jenja wil zich aan te vrouwen wer hij wier. Zij wisten dat dat de haar wier. Jezus kwam, neem dat brood en geef aan dat en rood ze ook de vers. Dit weer nu dat derde maal dat Jezus zich zijn jenja openboord, nadem dat hij van dood opgestaan wier. Also zij zijn je aan, zij weten dat als Jezus. En doch schien ze als dat wat anders dat zij hem niet goed kennen kunnen. Am zittet was het anders als am dat eerste lote haft eier hei gestorven is. En ik weet niet wat dat woord zijn je waast. Ober hij haft nu in Tjarpa, wat er niemals niet gestorven wordt. Hij is veranderd worden. En Paulus zegt, wie wordt ook alle veranderd worden. Zo als wie nu zijn wie niet reid voor de eeuwigheid. Want ons de zinde ook zijn verjeefd geworden, wie leven ober in een zinvolle Tjarpa, en wie houden aan met zinje. Dat is niet dat ik dit weet, maar ik denk me een beetje dat Jezus neemt onze zin op zijn tjarpa en dat weer fysisch. En vielleicht is dat waarom hij een nieuwe tjarpa krijgt. Wat een beetje anders is als dat oude tjarpa weer, hoe hij met je boeren weer. Maar allemaal is dit nu de derde maal dat zij aan te zijn krijgen. En ze weten dat is hij. En hij is ook ganz vriendelijk te aan. Krijg ze als hij allemaal gewaast is. Denk eraan. Deze jenja werden de jenja die hem verloten hadden. En Petrus had eindelijk verstreden dat hij Jezus kennen deed, oder dat hij zijn jenja wier. Ober deze mensen hadden zich zeer je angst. En Jezus had eindelijk gezegd dat het passieren would. Also, wann zij ook een beetje überrascht over de zaak werden, hij wier gewoon niet. Hij wist dat. Petrus werd de jenja, wer er eindelijk gezegd had dat hij Jezus kennen deed. Ober dat wir Petrus, wat Jezus het eerste zijn deed, nadem dat hij abgestoren wier van de jenja. En nu deed Jezus de Petrus, en ik leid, die zijn alleen. Vers 15. Als hij eerst gegeten hadden, zeed Jezus te Simon Petrus, Simon Jona, is diene leef te mij gerata, als de andere er. Hij zeed, jo, haar du weids, dat ik die goud zie. Jezus zeed, dan weid mijn lama. Hij zei nog eenmaal te aan, Simon Jona, best u mij goud? Hij zei te aan, Johar, du weet dat ik die goud zie. Jezus zei te aan, weid mijn schoop. Dan zei Jezus dat derde maal te aan, Simon Jona, best u mij goud? Petrus wordt ganz treurig dat Jezus aan ten derde maal vroeg of hij aan goud via. Hij zei te aan, haar, du weet aan alles aan, en du weet dat ik die goud zie. Jezus zei te hem, weid mijn schoop. Petrus had immer een leven gehad voor Jezus. Ober als hij zich zo angst deed, dan wie hij veel zwakker als wat hij dacht hij jemals kon worden. En hij had zich door ook goed met geschämt, hem had het slag gewonnen. En nu vraagt Jezus hem dreimal, als hij hem leven heeft. En jedes Mal zegt Petrus, jo. En Jezus zegt, dan bezorg mijn schoop. En Petrus weet goed wat Jezus meint, wanneer hij van schoop redet had. Ober Jezus leeft nog. En hij is nog maar hier op Erde. Also, Petrus en de andere jenja, die moeten een beetje gewonderd hebben, wat wordt nu passieren? En hij zegt dan ook, welke van de dingen wat er passieren worden. Lukas zegt, in Kapitel 24, Vers 44, en hij zegt aan, zo staat geschreven, dat Christus lieden wordt, en om dritten dag van dood abstonen. En dat in zijn nomen van amtieren en van zinde verjeven, je predigt worden zal, mank alle veldja, je zullen in Jeruzalem door met omvangen. En met jun zeichnis door hen ja stonen. En ik wil jun dat schenken, wat mijn vader jun versproken

Ja. Hij zal erkennen ik zijn hem. Hij zal erraden zijn hem. Nu willen ze weten. Is dit dan nu de tijd? Want nu wordt Israël er recht verstalen. Ze worden aan wel vrouwen. Wat wie van die denk je dan? Als dat wat nu passieren wordt? Hij zegt aan. Dat is niet verjunt. De tijd in deel te weten. Die de voor zich en zijn macht bestemd heeft. Aber wann de hel je juist even komen wordt. Wo je kracht krijgt. En die worden mijn zeiën zijn in Jeruzalem, en in ganz Judea, in Samaria, en over de ganze wereld. Jezus zegt aan zo'n dingen, wat er nodig is, dat ze weten. Aber nicht alles, wo ze niet schuldig zijn, zegt hij aan nicht. Dat is vielleicht ook niet goed, want wie würde alles weten, te wat wie niet schuldig zijn. En krijgt wo dat eng nog maar wat toekomen. Ik leef wie zelle am Glauben leven. Dat is nicht, dat Gott nicht weet, wo dat eng wordt komen. Wat hij zich heeft vergenomen. Aber dat is niet voor ons te weten. Aber wie zullen leren met een verlangen? En wann wie dat doen, dan hebben we immer hoffnung. Also Jezus zegt, leert in Jeruzalem, en de Heilige Geest wordt komen, en dan wil je mijn zeiën zijn, over de ganze wereld.